0: Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist, minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.
2: It's hot out here. No, I don't mind though.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 93% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-Democraten en de Sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat waren er volgens alarmcentrale Eurocross minder dan verwacht om praktische of medische redenen. Zaterdag kwamen er al 17 mensen terug. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hen naar Nederland overbrengen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

is het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen. Blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels tegen 193 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd, dankzij een waarschuwingssysteem. Tusk spreekt van een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort na het dodelijke ongeluk van vorige week in Miami. Een vrachtvliegtuig schoot toen van de landingsbaan, waarbij 5 mensen op de grond om het leven kwamen. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Oud-medewerkers waarschuwden voor het ongeluk al dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels hield. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En gisteren lag hij opnieuw in het midden van de plas. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Hij schopte de buurman bijna dood en kreeg daarvoor 17 jaar cel. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Actrice Kea Klaasje-Westro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Eerder dit jaar won Zverev al Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
0: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Door Al Megens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer, bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staan ze op 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Centrum-links in Zweden is de afgelopen jaren iets naar rechts opgeschoven, zegt correspondent Rolien Kreton.
2: Ze hebben een deel van het beleid van de rechtse regering overgenomen. En dat is mede door escalatie van bendegeweld in bepaalde migrantenwijken.
1: De laatste stemmen in Zweden worden op dit moment nog geteld. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst Toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse tennisser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Dat Zverev won, had hij zelf eerst niet in de gaten, zoals te horen bij Eurosport.
3: Daar is de winst.
4: 5-7, 16.
3: Ja, en nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen?
1: Het is de tweede Grand Slam-titel voor Zverev dit jaar. Hij won eerder het toernooi van Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. 200 euro korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. 100 euro korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, aan Toomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
6: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
7: Van de Kaardijk nummer 4 is dit de Oogochtendshow. Mijn naam is Rick en naast mij staat Hans. En wat zijn de onderwerpen van het lokale nieuws, Hans?
8: Goedemorgen. Groningen mist speciale verzorgingsruimtes voor mensen met beperking. Burgemeester Kamminga sluit niet uit dat groen vaker moet wijken voor veiligheid. En Groningen gaat ook de komende jaren voorzichtig om met de vuurwerkontheffingen tijdens de jaarwisseling. Het is nee, tenzij er misschien een uitzondering is.
7: Oké, nou wat die uitzondering eventueel is en nog meer nieuws hoor je rond 19:30 hier op Oog. U is toch Radio Verkeersupdate, mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Zij melden dat er geen files zijn te betreuren op de Groninger snelwegen, dus je kunt lekker vlot op je bestemming aankomen. Dat geldt ook als je met het OV reist, maar hou er wel even rekening mee met die helperzoom. Dat is nog wel even een dingetje. Het is 7:04, dit is de Oogochtendshow. Tot 9:00 gaan we jou op de hoogte brengen van wat er in de gemeente Groningen gebeurt. En er is iets bijzonders met een bijzondere winkel.
8: Ja, het is tijd voor een feestje afgelopen weekend. Want het Cordy Atelier aan de Oranjestraat in Groningen bestaat 50 jaar. Dat is een quiltwinkel. En dat hebben ze gevierd met demonstraties, workshops en een quiltwedstrijd. Geen idee wat het is?
7: Maar dat hoor je zo meteen. Daarna we geluisterd hebben naar Just en Jack Style met Turn the Lights Off. Goedemorgen Groningen.
0: De Oogochtendshow.

0: lekker wakker worden met Just and Jack Style. Het zet de klok om 7:08.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Is nu aan de beurt. Ja, en we gaan het hebben over Cordy Atelier aan de Oranjestraat in Groningen. Die bestaat namelijk een halve eeuw.
2: Een halve eeuw. De quiltwinkel vierde het jubileum vrijdag en zaterdag met onder meer demonstraties, workshops en een quiltwedstrijd. Eigenaresse Annie Dijkstra is inmiddels 80 jaar en nog altijd actief in de winkel. Het Cordy Atelier heeft zo'n 4000 verschillende stoffen in het assortiment. Eke Krug is docent bij Cordy Atelier en je hoort haar hier.
3: De winkel is Annie en Annie is de winkel. Het is gewoon een soort organisme. Ze weet alles wat ze heeft. En ze weet het ook feilloos te vinden. Dat vind ik nog het meest verrassende.
4: Er ligt nogal veel.
3: Ja, er ligt echt ongelooflijk veel. En Annie is ook niet bang om nieuwe dingen te proberen.
5: Eén ding is zeker, dat harde werken zal ze nog lang blijven doen.
3: Annie gaat ook nooit zitten. En dat is iets waar ik zelf wel af en toe eens wat aan moet wennen. Want dan ben ik ergens mee bezig en dan ben ik met Annie in gesprek. En dan zit ik. En dan zij staat dan. Dan zeg ik, kom mee zitten. Ja, maar ik zit nooit, zegt ze dan. Ik zeg, nou Annie, ik zeg, maar je mag wel zitten, weet je wel. Maar ze is alleen maar bezig, ja, met wat ze doet. En dat vind ik gewoon, ja, heel geweldig. Ik vind Annie gewoon geweldig, ja.
2: Je hoorde Eke Krug. Dineke Uge is oud-docent van Cordy Atelier en weet ook waarom mensen telkens terugkomen bij Annie.
6: Zij kan mensen echt fantastisch adviseren over kleur. Zij heeft zo'n goed kleurgevoel. Even een andere touch aan het werk geven van mensen. En dan schrikken ze wel eens. Maar ze doen het meestal wel, omdat ze weten dat zij een goed kleurgevoel heeft. En, dat, ja, en daarom komen de mensen ook steeds.
2: Aldus Dineke Uge. Annie is inmiddels 80 jaar, maar de liefde voor haar winkel is nog altijd springlevend. Je hoort Meander, de kleindochter van Annie.
7: Zolang als ik me kan herinneren is oma bezig in de winkel. Krijgt ze energie van de winkel. Is dat echt haar leven, ook haar sociale kring.
2: Je hoorde Meander. Hoewel Annie niet graag in het middelpunt staat, komen we van oog haar op deze dag toch eventjes spreken. Je hoort Annie Dijkstra.
8: Wat betekent deze winkel voor u?
9: Alles. Iedereen vraagt, wanneer ga je stoppen? Nou, dat is een rare vraag, maar dat doe ik niet. Dus waarom moet het steeds gevraagd worden?
8: Ja, domme vraag eigenlijk.
9: Ja, domme vraag.
8: Nou, dan toch maar wel. Waarom gaat u niet stoppen?
9: Oh. Ik zou niet weten wat ik dan moest doen. Nee.
8: Dit betekent echt alles voor u?
9: Dit is alles, ja.
5: Waar Annie zich al tientallen jaren mee bezighoudt, is dus quilten. Ik moet zeggen dat ik niet wist wat quilten was.
9: Dat weet je nu wel.
5: Gelukkig voor mij is het niet heel lastig om te begrijpen.
9: Het zijn lapjes die aan elkaar genaaid worden. En later wordt het doorgekwild als al die lapjes aan elkaar zitten.
5: En laat Annie daar nou net heel veel verstand van hebben. Het feest vindt ook morgen nog plaats.
8: Glaasje wijn zometeen misschien?
9: Nee, geen alcohol, helaas. Ik ben jeugd één keer dronken geweest. Ik heb nooit geen alcohol weer gehad. Ik heb ook één sigaretje gerookt. Ik heb nooit weer gerookt.
8: Nee, er moest ook hard gewerkt worden natuurlijk.
9: Ja, zeker.
2: Je hoorde Annie Dijkstra in een bijdrage van Willem Poppes.
0: Zo, die is nog wakker? Dat is Willem vraagt van, ik weet niet meer wat het was. En weet je het nu wel dan?
2: Ja, dat is mooi. Het is een monument, deze
0: ja,
2: dame.
0: Jazeker. Nou, ik hoop dat ze nog heel veel jaren in gezondheid mag zijn. En bij dat scherpe verstand mag blijven. Dat ze heel veel plezier zal blijven houden in de quiltwinkel Cordy Atelier aan de Oranjestraat in Groningen. Nou, tot zover het reclameblokje dan maar weer. Maar ja, nee, leuk. Nu op Oog Radio, George Michael en Aretha Franklin. And I knew you were waiting for me.

0: Ja, George Michael en Aretha Franklin, dat is een geweldig nummer. Het is 7:15. Als ik zo naar buiten kijk, zie ik dat onze ramen zijn beslagen. Ja, verder is het bewolkt, maar het is wel echt lekker droog. Dus als je naar je auto gaat, dan zul je waarschijnlijk ook even de ramen moeten schoonmaken voordat je pad gaat. En doe nou niet alleen maar even dat rondje, zodat je opzij kunt kijken. Echt alle ramen, zodat je ook goed achter kan kijken, hè? Ja, oom Rick spreekt. Voor de rest is het vandaag in de vroege ochtend ook nog kans op nevel of mist. En vandaag is er veel bewolking, schijnt de zon ook bij perioden en blijft het droog. Het wordt 22 graden bij een zwakke wind uit het zuiden, windkracht 2. Komende nacht wordt het zacht bij 16 graden. Morgen is er dan weer geregeld zon en blijft het de hele avond droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 22 graden. Ja, en dan woensdag voert een matige westenwind koelere en onstabielere lucht aan. Het wordt dan 17 graden, er vallen enkele buien en de dagen daarop een beetje meer van dat soort weer.
1: Goof brengt 9/11 musical naar Groningen, dat melden wij zelf van Oog Nieuws. De voorstelling vertelt het waargebeurde verhaal van het Canadese Gander, waar na aanslagen van 11 september 2001 plotseling 38 vliegtuigen met duizenden passagiers moesten landen. De musical is van 23 tot en met 26 juni te zien, met ruim 40 spelers en een live orkest. We zijn er vroeg bij, Rick.
0: Dat scheelt.
1: Ja, de Reality viert jubileum met Landparty, melden wij ook zelf in de Oog Nieuws app. Stichting The Reality organiseert komend weekend voor de 25ste keer een landparty in Martini Plaza. Zo'n 400 gamers worden daar verwacht. Naast gamen zijn er activiteiten zoals een pubquiz, barbecue, Dungeon and Dragons, een hackathon en een zeskamp. De organisatie wil vooral zorgen dat deelnemers elkaar ontmoeten en ook achter hun schermen vandaan komen. En nieuwe problemen bij de Zuidelijke Ringweg, melden de collega's van RTV Noord. Er is een lekkage langs de stroomkabels boven het ondergrondse deel van de ringweg in stad. Dat zorgt ervoor dat aannemerscombinatie Herenpoort deze maand een enorm gat moet graven in het Zuiderplantsoen. Ook zijn er problemen op het Vrijheidsplein en in de Kielerbocht.
0: Ai, toch ietsje te haastig alles aangelegd misschien.
1: Ja, dit is jammer. Die lekkage, het probleem met de bomen en dit wordt een groot gat. Heb je het gezien? 100 bij 10 meter.
0: Zo, dat is echt wel een groot gat.
1: Ja.
0: Nou ja, laten we hopen dat ze dan goede scheppen meenemen.
1: Ja.
2: Groningen staat op met de Oog Ochtendshow.

0: No worries van Simon Webb. Zet de klok op 21 over 7. En als ik op de klok van de kalender kijk, zie ik dat het 14 september 2026 is. En ja, er is weer van alles te beleven in de gemeente Groningen.
1: Ja, hele leuke dingen. We beginnen met La Croix in de Oosterpoort. En daar is vandaag van 11:30 tot 3:00.
0: Er zijn twee voorstellingen.
1: Oh, het zijn twee, ik wou net zeggen.
0: En om 3:00.
1: Ja, klinkt logischer. Ja. Maar wel vroeg, ook op een maandag zeg. Maar wat is dat dan? Dit is Italiaans theater. Het Italiaanse Teatro Correggia neemt de allerkleinste kinderen tot en met 3 jaar mee naar het begin van alles.

0: En vanavond is het thema Peter Hogedoorn. Die afstudeerde als regisseur aan de Nederlandse Filmacademie. Waarbij zijn afstudeerfilm diverse prijzen in de wacht wist te slepen. Zijn werk kenmerkt zich door een focus op aandoenlijke en een beetje aangrijpend menselijk gedrag. Tot vanavond in Grand Theater, de filmavond om 8 uur.
1: En dan nog een film in de film Backrooms in de RKZ-bioscoop vanavond om 20:30. Want de filmavonden in de oude RKZ zijn weer begonnen. Met vanavond het succesvolle speelfilmdebuut van de jeugdige Kane Parsons. Gebaseerd op zijn creatie- en internetfenomeen The Backrooms. Dus The Backrooms in de RKZ-bioscoop vanavond om 20:30.
0: Tot zover onze uitgaanstips. Meer vind je natuurlijk op de website van de Groninger Uitloper. Groningen.uitloper.nu. Je kunt ook de tips voorbij zien komen na 9 uur op de Kabelkrant van OogTV. En organiseer jij zelf een evenement? Hoor het graag van je via e-mailadres ochtendshow@oogradio.nl. Ochtendshow@oogradio.nl. Oftewel, ochtendshow@oogradio.nl. Ochtendshow.

0: Jennifer Lopez werkte samen met David Guetta en het heette Save Me Tonight. Nou, wat mij betreft, die ochtend vind ik belangrijker hoor dan die nacht.
1: Hoogradio Stadsplaats.
0: Ja, daarvoor ben ik ook al tussen over de 50, dus qua leeftijd. We gaan het nu hebben over de Groningse zangeres Sylvia Romy. Zij heeft met het nummer Prima Donna een nummer gemaakt dat een swingende Zuid-Amerikaanse salsa-vibe ademt. In het energieke nummer rekent Sylvia op charmante maar resolute wijze af met een theatrale, gladde jongen die zich gedraagt als een ware diva. Daarom heet het nummer ook Prima Donna van Sylvia Romy.
1: Hoogradio Stadsplaats.

0: Sofia Romy, prima donna. Stadsplaat. De hele dag door hoor je stadsplaten. Er zijn namelijk 25 voor uitgezocht. En het overzicht daarvan vind je op oogradio.nl/stadsplaat.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 7:30. Mijn naam is Hans Pettinga Golo met het nieuws uit Groningen. De gemeente Groningen wil werk maken van speciale verzorgingsruimtes voor mensen met een zware of meervoudige beperking. In de stad is nu nog geen enkele zogenoemde changing place waar mensen liggend verzorgd kunnen worden met bijvoorbeeld een tillift en aankleedtafel. Het UMCG werkt al aan zo'n voorziening en bij het museum aan de A wordt mogelijk richting 2030 een tweede plek gerealiseerd. De gemeenteraad bespreekt komende woensdag een voorstel van D66 om verdere stappen te zetten voor meer changing places in de stad. De gemeente Groningen sluit niet uit dat er ook in de toekomst groen wordt weggehaald als dat nodig is voor de veiligheid of openbare orde. Dat zegt burgemeester Roelien Kamminga naar aanleiding van het verwijderen van de bosages rond het Martini-kerkhof. De dichte begroeiing bood volgens de gemeente beschutting aan dealers en drugsgebruikers en maakte toezicht en handhaving moeilijker. Kamminga benadrukt dat het ecologische belang wordt meegewogen, maar dat per situatie wordt bekeken welk belang het zwaarst weegt. Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt over de omleidingsroutes die nodig zijn als de tijdelijke loopbrug bij de Gerrit Krolbrug eind dit jaar verdwijnt. Vooral op het provinciale wegennet wordt nog gekeken waar tijdens de werkzaamheden knelpunten kunnen ontstaan. De provincie wil hierover met de gemeente en het Rijk in gesprek om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Dagelijks gebruiken zo'n 20.000 fietsers de verbinding tussen stad en Ommeland en zij krijgen tijdens de werkzaamheden te maken met flinke omwegen. De gemeente Groningen blijft de komende jaren terughoudend met het verlenen van ontheffingen voor het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Komende jaarwisseling worden er helemaal geen particuliere ontheffingen verleend. Onder meer omdat de nieuwe regels pas sinds augustus gelden en de voorbereidingstijd kort is. Burgemeester Kamminga sluit niet uit dat er vanaf volgend jaar meer ruimte komt als blijkt dat de jaarwisseling goed verloopt en er meer ervaring is met de nieuwe regels. Ondertussen kijkt de gemeente ook naar alternatieven zoals gezamenlijke activiteiten, een aftelmoment of een licht- en droneshow. En dan het weer. In de vroege ochtend is er kans op nevel of mist. Verder is er vandaag veel bewolking, schijnt de zon ook bij perioden en blijft het droog. Het wordt 22 graden bij een zwakke wind uit het zuiden, windkracht 2. Komende nacht is het zacht bij 16 graden.
0: Dankjewel, Hans. Oogradio Verkeersupdate, mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Er zijn geen files te betreuren op een Groninger snelwegen, dus je kunt lekker vlot op je bestemming aankomen. Dat geldt ook als je met het OV reist, maar plan wel even je reis in de OV-app voordat je pad gaat. Je luistert naar de Hoogochtendshow. Tot 9 uur brengen we jou op de hoogte van wat er reilt en zeilt in Groningen. Ook op het gebied van sport.
2: Ja, want FC Groningen kwam er zaterdagavond nauwelijks aan te pas op bezoek bij de Go Ahead Eagles.
0: En ze hadden er nog wel zo'n zin in en ze waren nog wel zo gemotiveerd.
2: Ja, en we hadden ook zo mooi ingeschat natuurlijk van tevoren met onze sportverslaggevers. Ja. Dat dit een grote winst werd. Maar nou ja goed, er is wel een puntje verdiend.
0: Dat wel.
2: We gaan het zo even uitzoeken.
0: Ja, dat we geluisterd hebben naar Douwe Bob. Ik hoorde dat hij alweer een kind verwacht.
2: Oh, ja, nee, dat, nou.
0: Hè, er komen wel meer Douwe Bobjes bij.
2: Zou hij beschuit met muisjes in bulk bestellen, denk je?
0: Wie weet, ja, bij de groothandel. Ja.
1: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Sport Nieuws.
1: FC Groningen die beliefde er ook in, maar kwam zaterdagavond nauwelijks aan te pas op bezoek bij Go Ahead Eagles.
2: Ja, toch ging er een punt mee terug in de bus. Het werd 1-1. Vraag aan de trainer, was dat puntje gestolen? Je hoort trainer Dick Lukien.
3: 100% mee eens. Eagles had veel meer verdiend. Op basis van de tweede helft, de eerste helft, vond ik nog oké van onze kant. Maar de tweede helft was wachten op de gelijkmaker. En dat die viel was volkomen verdiend.
4: Oké, de eerste helft, want daar creëer je eigenlijk ook bijna niks.
3: Nee, we hadden in ieder geval aandeel in het veldspel. En eigenlijk in de tweede helft hebben we alleen maar achteruit gelopen. Zijn we gestopt om te voetballen. En als je dat doet, ja, dan moet je echt op het leven en dood verdedigen. Ja, dat hebben we niet gedaan. Waardoor we veel kansen weg hebben gegeven.
4: Toch zag het er vanaf de tribune wel uit alsof de jongens wel alles voor elkaar wilden geven in die tweede helft om die voorsprong vast te houden.
3: Dat was ook zo. Kijk, het is prijzenswaardig dat we tot het eind blijven lopen, blijven vechten. Alleen dat moet wel wat slimmer. Dus als je naar de goal kijkt, de gelijkmaker, ja, dat duel mag je in de as nooit verliezen. We worden een aantal keer in de diepte verrast omdat we gewoon voor onze man gaan staan. Ja, dat zijn dingen die beter moeten.
4: Is dat puur dan kwaliteit van uitvoering, dat het vandaag gewoon onherkenbaar is eigenlijk?
3: Nou, het heeft ook wel te maken met het wisselen wat ik deed. Dus aan het eind bracht ik en Ergens en Zawada. Eigenlijk vanuit de Cruijff-filosofie, hè, als je zo onder druk staat, zet er maar meer aanvallers op en dan hopen dat die een bal vast kunnen houden. Ja, dan weet je ook dat het middenveld heel open wordt. Nou, en daar werden Tika en Tigo niet beter van. Dus daar moet ik ook naar mezelf kijken. Wij hebben als ploeg dingen niet goed gedaan. Ik denk dat wij vanuit die wissels meer hadden moeten doen. En uiteindelijk kom je dan met de schrik vrij.
4: Wat had je anders dan kunnen doen?
3: Nou, ik had ook één spits kunnen brengen en een andere middenvelder erbij. Maar goed, ja, kijk, achteraf is makkelijk praten. We deden het om zeg maar van die goal af te komen. En ja, je zag aan het einde ook, hè, dat zij wilde ook echt vooruit. Dus er lagen ook best veel ruimtes. Ja, daar hadden wij ook met de invallers veel meer gebruik van kunnen maken.
4: Ook de rest van de wedstrijd heb ik eigenlijk niet in FC Groningen gezien. Wat ik gewend ben, veel kansen creëren. Hoe kan dat? Zijn jullie verrast door Go Ahead, de energie die ze brachten of de tactiek die ze op het veld neerlegden?
3: Nee, zij speelden in dezelfde opstelling, deden dezelfde dingen. Alleen zij waren beter in de uitvoering dan wij vandaag. En dan kom je achteruit te spelen. Nogmaals, dat heb ik liever niet, maar dat kan. Alleen dan moeten wij beter verdedigen dan wat we hebben gedaan. Moet ik zeggen dat de heren Singer en Blokzeil en eigenlijk ook Jorg dat wel oké deden. Waardoor we ook op de been bleven en ook met een goede keeper nog met 1-1 wegkomen.
2: Je hoorde Dick Lukien. De thuisploeg was de gehele wedstrijd de bovenliggende partij, zag ook de aanvaller Tom van Bergen. Groningen was eigenlijk onherkenbaar.
5: Ja, zeker. Ik ook. Een wedstrijd waarin we, ik denk, 90 minuten de mindere ploeg waren. Dus wat dat betreft onherkenbaar. Ja.
4: Waar lag dat aan?
5: Ja, ik weet niet, ik kijk altijd naar het zelf. Maar ik denk dat we ook Eagles wel credits kunnen geven met hoe ze daar waren aangevlogen met denk ik een leuk team, met veel energie. En waarbij ze gewoon deze wedstrijd het stadion erachter kregen. En ja, goed de grip op ons hadden. Dus ook op je met naar hun.
4: Denk je vooraf, nou, Go Ahead wil graag, FC Groningen wil graag van zichzelf. Dan wordt het een leuke open wedstrijd met veel kansen. Maar ik heb bij FC Groningen eigenlijk maar één kans geteld.
5: Ja, volgens mij zag ik zo'n overzicht van het wedstrijdverloop en zag je heel weinig groene balkjes bij ons en heel veel, ik weet niet welke kleur balkjes het waren bij hun, maar ja, het laat zien dat zij veel in de aanval waren. En ja, we kwamen gewoon met de rug tegen de goal aan en kwamen er gewoon heel moeilijk vanaf. Dus ja, en daarbij dat zij momentum kregen in de wedstrijd, hadden we het gewoon heel erg lastig.
4: Was het ook een vermoeiende wedstrijd?
5: Ja, zeker. Ik denk als je weinig de bal hebt en hem snel kwijt bent dan, en zij keer op keer kunnen gaan, dan ben je meer verdedigend aan het lopen dan aanvallend. En ja, dat is op een of andere manier toch altijd zwaarder. Dus dat maakt het gewoon een hele zware wedstrijd.
4: Dankjewel.
2: Ja. Je hoorde Tom van Bergen. FC Groningen doelman Etienne Fase blonk tegen Go Ahead Eagles uit met een aantal knappe reddingen. Mede daardoor nam zijn ploeg toch een punt mee uit Deventer. Waar Fase de afgelopen weken veel lof oogste met zijn opbouwende kwaliteiten, ging het tegen Go Ahead bijna voor de tweede keer in twee wedstrijden mis.
6: Ja, klopt. Dat zit in mijn spel. En je ziet ook dat tegenstanders rekening mee houden hoe ik speel. Dus misschien moet ik nu even kijken of ik wat minder risico moet gaan nemen. Want je ziet ook spelers schokken op die pasen. Dus daar moet ik van de week met de keeperstrainer naar kijken. En dan gaan we zien wat daaruit komt.
4: Is dat dan omdat het er de laatste week heel veel over gaat? Je bij veel doelpunten direct en indirect betrokken bent. Dat tegenstanders zich gaan aanpassen?
6: Ja, je ziet dat tegenstanders ook anders druk gaan zetten. Ze gingen nou met 3 druk zetten. En dat deed Twente vorige week voor het eerst. Dus dan begint het niet bij mij. En ook in het veld, dan ze lopen je vol af. Daar moeten wij weer een tegenzet voor verzinnen. En het is een leuk spelletje zo, denk ik. Wel een compliment dat je die goal maakt, want uit het niet scoor je. Dus dat is heel knap. Alleen, je pakt er een punt mee. Ik had er liever 3 gehad. Alleen uiteindelijk moet je denk ik ook wel blij zijn met een punt. Dus complimenten naar Go Ahead. En wij moeten hier gewoon weer van leren.
4: Maar voor jou geen reden om anders te gaan voetballen?
6: Nee, zeker niet. Wij zijn goed in wat we doen. En dat moeten we vooral blijven doen. Alleen moeten we wel naar kijken hoe we dit gaan bestrijden met het hele team.
4: Dankjewel.
2: En dat was Etienne Fase in een bijdrage van Joey Keizer van Oogsport.
1: En Dick Lekien, die zei het laatst ook al eens een keertje. Van ja, soms dan winnen we inderdaad van tegenstanders waar je zou van denken dat we zouden verliezen.
2: Ja.
1: En dan zijn we misschien net even ietsje te makkelijk over een tegenstander als Go Ahead Eagles. Iedereen was ervan overtuigd van dit wordt winst, dik in de pocket. Ja, en dan is het dat niet.
2: Jammer.
1: Maar goed, re-evalueren, re-evalueren. En de volgende keer gewoon weer volle frisse zin er weer tegenaan. Hè?
2: Ja, en gewoon onthouden.
1: Juist.
2: De bal is rond.
1: Ja, en realiseer je ook dat gewoon juist die makkelijke ogende tegenstanders eigenlijk gewoon een noodgeval zijn.

0: Nou ja, weet je, als het een noodgeval is, bel dan 112. Dat gezegd hebbende is het alweer 14 minuten voor 8 geworden.
1: Opstaan doe je met de Oog Ochtendshow. Ja,
2: Groningse studenten racen op zonne-energie, melden wij zelf van Oog Nieuws. Een team van Groningse studenten doet komend weekend mee aan de Illumen European Solar Challenge.
0: Dat is een spannend woord, hè?
2: Ja, Illumen European Solar Challenge in het Belgische Zolder. Die ging dan weer wel goed. Daar staat een 24-uurs race voor zonneauto's op het programma. Het team van Top Dutch Solar Race gebruikt daarvoor de zonneauto van het vorige team. De wedstrijd is belangrijk als voorbereiding op de World Solar Challenge in Australië, waaraan het team volgend jaar meedoet. In Zolder willen de studenten vooral ervaring opdoen en als team beter op elkaar ingespeeld raken. En dat wordt een uitdaging, want circuit Zolder heeft scherpe bochten en flinke hoogteverschillen. En volgens teamlid Sander Boonstra is dat precies waar een zonneauto dan weer niet voor gebouwd is. Die is vooral geschikt voor lange, rechte wegen. Ondertussen werkt het team met een nieuwe zonneauto van Carbon. Die moet ongeveer zo groot worden als een Volkswagen Polo, maar slechts 140 tot 180 kilo wegen. En voor die wagen zoekt het team nog sponsoren.
0: Nou, als het maar niet de zomerkolder van Zolder wordt.
2: Ik vraag me wel heel erg af, Rick, als zo'n wagen niet goed tegen scherpe bochten en flinke hoogteverschillen kan, maar dan vooral op lange rechte wegen. Dan denk je, oké, lange rechte wegen, dat lukt dan wel weer in Nederland. Maar een zonneauto in Nederland met ons gebrekkige zomerzonnetje.
0: Ja, dus dan moeten we heel efficiënt met die zonnecellen omgaan.
2: Ongelooflijk lastig dit.
0: Bent fietst als stedentocht voor hulphonden. Nou, dat is te lezen in de Oog Nieuws app. Dan heb ik het over Bente Webster uit Groningen. Die legt deze week in 5 dagen de Elfstedentocht af in een speciale rolstoelbakfiets. Samen met haar hulphond Entley doet ze mee aan de onbeperkte Elfstedentocht. Met de actie vraagt ze aandacht voor het belang van hulphonden en zamelt ze geld in voor hun opleiding. Webster is zelf sterk afhankelijk van Entley, die volgend jaar met pensioen gaat. Ze maakt zich zorgen over de beschikbaarheid van een nieuwe hulphond, omdat de wachtlijsten lang zijn. Volgens Webster zijn voldoende pups en trainers nodig om aan de grote vraag te kunnen voldoen. De tocht begint woensdag in Ljouwert en voert onder meer langs Stockholm en Frenscher. Webster wordt onderweg begeleid door een vriendin. Voor de tocht heeft ze samen met Entley meerdere keren 50 kilometer per dag geoefend. En met de actie wil ze €5.000 ophalen. Daarvan is ze inmiddels al €3.300 binnen, dus ze is al flink op weg.
2: Ja.
0: Nou, we wensen haar natuurlijk enorm veel succes. En dat ze de 5K sowieso mag binnenhalen.
2: Ja, precies.
0: Dat is wel even ietsje meer.
2: En als je dan wil weten, die Entley, is dat een beetje een leuke hond? Gewoon even naar oogtv.nl, want er staat een ontzettend schattige foto.
0: Ja, en daar kun je ook de rest van het nieuws uit de gemeente Groningen vinden. Onder andere een opmerkelijk verhaal over een wereldkampioen waterskiën. Je kunt die berichten ook natuurlijk vinden in de Oog Nieuws app. En Bente, bedankt voor het opzicht zoeken van deze berichten.

0: Alive and Strong en Let Love Rule.
1: Let Love
0: Rule. Zet de klok op 6 minuten voor 8.
2: Word wakker met de Oogochtendshow.
0: Het is vandaag 14 september 2026 en daarmee is het deze week de week van de alfabetisering.
3: Nou, je zou denken dat in Nederland iedereen wel kan lezen en schrijven. We hebben immers een van de beste educatiestelsels ter wereld en we leren onze eerste maandroosvis al in groep 3. Toch mankeert er nog heel wat aan het niveau van de Nederlanders. 2,5 miljoen mensen hebben moeite met lezen en schrijven. Nou, daar hoor ik dan vandaag ook bij. Om daar aandacht voor te vragen vindt tot en met morgen de week van de alfabetisering plaats. De week van de alfabetisering... excuus. Eindigt op de internationale dag van de alfabetisering, waarbij wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor laaggeletterdheid.
0: Ja, en de week zelf is dan weer meer op Nederland gericht, want in ons land hebben laaggeletterden allerlei andere problemen. Er heerst bijvoorbeeld een groot stigma op niet kunnen lezen. Veel mensen proberen dat dan ook angstvallig te verbergen. Tijdens de week van de alfabetisering vinden er door het hele land heel veel activiteiten plaats die te maken hebben met dit onderwerp. Zo zijn er taallunches, een cijfersponsorloop en taalquizzen. De focus ligt op het leren lezen en het schrijven, maar ook om meer mensen bekend te maken met het probleem en hoe zij daar dan mee kunnen omgaan.
3: Ja, dat is belangrijk.
0: Dat denk ik ook. Dat
3: lezen is leuk, lezen is belangrijk, lezen is verrijkt het leven. En het wordt ook steeds moeilijker, hè? Mensen vinden het ook steeds moeilijker om informatie op te nemen ook.
0: Ja, sowieso was er natuurlijk ook de afgelopen week al het verhaal dat de jeugd ook minder goed Nederlands leest. Ja. Omdat het dan weer allemaal begrijpend lezen moet zijn en eigenlijk het opleidingssysteem niet helemaal lekker aansluit om het goed te leren. Ja. Dus dat is wel een dingetje wat dat betreft.
3: Nou, belangrijke week dus.
0: Zo is dat. Daarom gaan we nu luisteren naar Jackson 5 en ABC.

Get down, girl!

0: alfabet al voor elkaar hebt, nou, dan komt de rest vanzelf. En dan gaat het leren lezen, gaat dan ook, nou ja, makkelijker in ieder geval. Ja, nou goed, wie in ieder geval goed kan lezen, dat is Dorald Megens van het NOS Journaal. Hij gaat dat zometeen brengen en daarmee ben je dan, wat je dan weer op de hoogte gebracht van alles wat er in Nederland en in de rest van de wereld ook speelt. Nou, dan zijn we vlug bij je terug met de tweede uur van de ochtendshow met onder andere het sportnieuws. We hebben een zangeres in de uitzending. Zij noemt zichzelf, of ze heet gewoon, Feke. Dus dat is heel interessant. Ja, en afgelopen weekend was natuurlijk een weekend met allemaal beleefmomenten. Want je had de open monumentendagen, waarbij je monumenten kon bezoeken waar je normaal niet naar binnen kunt. En er was ook nog de open dag van de brandweer, waar je normaal gesproken ook niet naar binnen kunt. Er zijn wel mensen die heel graag naar binnen wilden om daar dan dingen te stelen, om dan weer ergens anders te kunnen nemen. Ik en maar door. Sorry daarvoor. Ik hoor al Megens dus nu. Zometeen op Oog Radio. Daar zijn we vlug bij terug. Dus hou me op oog. En eerst nog even dit.
1: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Niet alleen vanwege duurdere energie, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders, volgens toezichthouder ACM. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
4: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
3: Gemiddeld huishouden is volgend jaar zo'n 90 euro meer kwijt dan dit jaar. In Zweden lijken de parlementsverkiezingen gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 3 zetels voorsprong. De sociaaldemocraten zijn opnieuw de grootste met ruim 28% van de stemmen, zegt correspondent Rolien Kreton.
5: De sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
3: Vanwege de nek-aan-nek-race kan het nog dagen duren voordat de uitslag definitief is. Rond eilandengroep Vanuatu ten noordoosten van Australië worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor die veerboot zonk is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol. De boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. En ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
7: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
0: En wij drukken de uitzending het tweede uur in bij de Hoge Ochtendshow. Het is 8:03 en dit zijn de onderwerpen van het lokale nieuws.
8: Groningen mist speciale verzorgingsruimtes voor mensen met beperking. Burgemeester Kamminga sluit niet uit dat groen vaker moet wijken voor veiligheid. Het gaat om een belangenafweging per situatie. En Groningen is ook de komende jaren voorzichtig met vuurwerkontheffingen tijdens de jaarwisseling.
0: Dit en meer nieuws rond 8:30 op Oog Radio. Dan gaan we eens even kijken naar de verkeerssituatie op het kaartje van groningenbereikbaar.nl. En dan zien we dat het erg gezellig is op de A7 vanuit de richting Drachten voor afslag Leek. 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de Friese straatweg N355 is tussen afslag Nieuwklap en de afslag Slaperstil bij dat leuke molentje. Daar kun je weer uitgebreid naar de natuur kijken als je daar langs rijdt. Want het is langzaam aanrijden en stilstaand verkeer. En ook bij de op- en afritten van het Zernike-complex moet je toch wel in de geduld tentoonspreiden. Voor de rest rijdt alles redelijk door. Dat geldt ook voor de bussen voor het spoor. En wij gaan dan ook maar lekker door met ons programma, lijkt me zo. Want wij gaan ons even warm lopen. Ja, wij gaan ons warm lopen, want het sportoverzicht komt eraan.
8: Ik denk, moet ik me daarvoor warm lopen, Rick? Ja, maar je hebt helemaal gelijk, want het is wel een sprintje, hoor.
0: Ja,
8: er is
0: zeker
8: veel gebeurd.
0: Dus alle stembanden die worden even op de rekbank gelegd. Terwijl jij kunt luisteren naar Robin Schulz, Rita Ora en Thiago PZK. En I'll be there. Goedemorgen, Groningen.
2: De Oogochtendshow.

0: En als Rita Ora dat zingt, dan weet je dat het zo is. Het is namelijk weer tijd voor het Oog Sportoverzicht met sportnieuws van afgelopen weekend uit de gemeente Groningen in het
1: Oog Sport Nieuws.
2: FC Groningen heeft een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De ploeg van trainer Dick Lukien stond de gehele wedstrijd met de rug tegen de muur en mocht zich gelukkig prijzen met een 1-1 gelijkspel.
0: De dames van FC Groningen hebben zaterdag ook hun derde wedstrijd in de tweede divisie A gewonnen. In Rotterdam werd 3-0 afgerekend met Jong Excelsior.
2: Be Quick startte uitstekend met een forse 6-1 thuiszegen op de Dragster Boys en is daarmee de eerste koploper in deze klasse.
0: Het uit de vierde divisie degradeerde PKC 83 maakte een valse start. In Leeuwarden werd met 3-1 verloren van Blauw-Wit 34.
2: Velocitas speelde in Assen met 1-1 gelijk tegen het gepromoveerde Achilles 1894. Stan Haanstra opende de score voor Achilles. 2 minuten na de pauze maakte Jesse Bosgraaf op fraaie wijze de gelijkmaker.
0: De vrouwen van Dr. Anders Vijfje hebben vrijdagavond de eerste wedstrijd in de Eredivisie Voedselvrouwen verloren. In de struikhal struikelden ze en over de bezoekers van FC Marlène. En het was 2-4, waren die dames toch echt te sterk.
2: En de mannen van Futsal Groningen verloren in Eindhoven met 3-2 van ZVV.
0: Het is Dona zaterdagmiddag niet gelukt om de eerste prijs van het nieuwe basketbalseizoen te pakken. In Zwollywood verloren de Groningers in de wedstrijd om de Supercup met de 70-62 van Landstede Hammers.
2: Ja, de in Groningen woonachtige Rutger Pracht van 20 heeft zaterdag in Schijndel het Nederlands kampioenschap snooker voor spelers onder de 21 jaar gewonnen. Een opvallende prestatie, want voor de student geschiedenis aan de rug was het zijn eerste officiële snookertoernooi.
0: Nog een opvallend bericht. Stadjaar Gerard Kobus heeft gisteren de tweede plek behaald op het wereldkampioenschap kabelwaterskiën in de categorie Senior Men. Het evenement vond afgelopen dagen plaats op de waterskibaan De IJzeren Man in Weert.
2: Nou, tot zover dit sportoverzicht dat mede mogelijk gemaakt is door onze collega's van Oog Sport. Luister iedere zaterdag van 2 tot 5 naar Oog Radio voor het laatste sportnieuws van de sporten die onze gemeente rijk is.

0: Flashback naar de 90s. Uit 1996 hoorde je aan Vogue en Don't Let Go. Het is 13 minuten over 8. Als ik zo naar buiten kijk, zie ik dat er nog steeds de ramen beslagen zijn. Dus wees daarop verdacht als je met de auto buiten geparkeerd staat en daarmee op pad gaat. Er is ook nog steeds kans op nevel of mist. Verder is er vandaag veel bewolking, schijnt de zon ook bij perioden. En het blijft droog. Het wordt 22 graden bij een zwakke wind uit het zuiden, windkracht 2. Komende nacht daalt het kwik naar 16 graden, dus dat wordt een zachte nacht. Morgen is er geregeld zon en blijft het tot de avond aan droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 22 graden. In de avond volgen enkele buien. Woensdag, ja, dan komt er toch echt wel een verandering in het weer. Want met een matige westenwind wordt een koelere en onstabiele lucht aangevoerd. Het wordt dan 17 graden, er vallen enkele buien. En dat type weer strekt zich voort in de rest van de week.
1: Open dag brandweer trekt honderden bezoekers, valt te lezen op de OOG-website. De open dag van de brandweer aan de Zondweg in Groningen trok afgelopen zaterdag vele honderden bezoekers. Jong en oud konden demonstraties bekijken, brandweerwagens bewonderen en advies krijgen over brandveiligheid. Bij de oefening werkte brandweer en politie samen bij een woningbrand. En ook was er veel te doen voor kinderen, zoals een stormbaan en zelf met de brandweerspuit aan de slag gaan.
0: Ja, ze gingen als de brandweer naar het schijnt. Ja.
1: Helemaal leuk. En het was open monument. Monumenten openden hun deuren, meldt de Groninger Internet Courant. Ruim 80 monumenten in de gemeente Groningen openden afgelopen weekend gratis hun deuren tijdens Open Monumentendag. Bezoekers konden onder meer meedoen aan wandelingen, fietstochten en rondleidingen. En het thema was dit jaar veerkrachtig erfgoed. Ook was er aandacht voor oude ambachten, restauratie en verhalen over bijzondere Groningers. En jongeren grijpen weer naar de hengel, meldt RTV Noord. Steeds meer jonge Groningers gaan vissen. Vooral roofvissen is populair. In Groningen en Drenthe werden vorig jaar 22% meer jeugdvispassen uitgegeven. Volgens de Sportvisunie spelen sociale media en visfluencers een belangrijke rol.
0: Zo?
1: Ja, visfluencers, Rick.
0: Ja. Ik denk dat niet.
1: Nou, die volg jij op de voet, toch?
0: Ja, ja. Ja.
1: En de jongeren vinden het vooral leuk om buiten te zijn en samen te vissen. En ik vind dit zo leuk, Rick. Jongeren willen weer buiten zijn en samen dingen doen. Ik vind dit helemaal geweldig.
0: Weet je wat het is? Tegenwoordig moet je de hele dag maar aanstaan. Hè? Ja. Want ga er maar aanstaan, wat dat betreft.
1: Mm-hmm.
0: Maar je hebt je notificaties op je telefoon. Al die sociale media die willen dat je hun app in de gaten blijft houden. Weet ik het allemaal wat meer. En soms moet je gewoon even alles uit.
1: Even tranquilo.
0: Ja, tranquilo. Vishengeltje. En verder helemaal niks even. Dus het eerste waar je druk moet maken of die dikke wolk eraan komt of wel of niet regen gaat loslaten. Dat is dan gewoon een beetje het idee.
1: Ja.
0: Ja, ook leuk.

0: Swifties Unite. Je hoorde Taylor Swift met Opa Light. Het is 20 over 8. Het is maandag 14 september 2026. En er is vandaag weer van alles te beleven in staat in Ommelaans.
1: Ja, het is een hele gezellige dag. Want in de Oosterpoort vandaag om 11:30 en om 3:00... La Qua, het Italiaanse theater Correggia, neemt de allerkleinste kinderen tot en met 3 jaar mee naar het begin van alles. Een warme wereld vol klanken en beweging, ritme, herhaling en speelse vocalen vormen samen een betoverende ervaring. Zacht en intens, als een echo uit de baarmoeder. Een zintuigelijke voorstelling die uitnodigt om te luisteren, voelen en te ontdekken. La Qua dus in de Oosterpoort om 11:30 en om 3:00.
0: Ja, en vanavond is er weer een filmavond in het Grand Theater om 8:00. En vanavond is het thema Peter Hogedoorn, die afstudeerde als regisseur aan de Nederlandse Filmacademie. Zijn afstudeerfilm won diverse prijzen. Zijn werk kenmerkt zich door een focus op aandoenlijk en enigszins aangrijpend menselijk gedrag. Maak het mee in de Grand Theater vanavond om 8:00.
1: Dat is toch mooi, hè, dat een persoon een thema kan zijn.
0: Ja.
1: Helemaal leuk. En over films gesproken, de RKZ-bios is weer begonnen. Woehoe. En dat doen ze vanavond met de film Backrooms. Begint om 20:30. Ja, want de filmavonden zijn dus weer terug. En vanavond spelen ze de succesvolle filmdebuutfilm van de jeugdige Kane Parsons, gebaseerd op zijn creatie en internetfenomeen The Backrooms. Dus The Backrooms in de RKZ-bios om 20:30.
0: Tot zover onze uitgaanstips. Meer vind je op de website groningen.uitloper.nu. Je kunt ook naar 9:00 op de Kabelkrant van OogTV kijken. Zie je ook meer tips van de uitloper voorbij komen. En organiseer jij nu zelf een evenement? Dat horen we graag van je. En dat kan je doorgeven via ochtendshow@oogradio.nl. Dus ochtendshow@oogradio.nl.
2: Het geluid van Groningen. Oh, oh.
1: Groningen staat op met de Oog Ochtendshow.

De Stadsplaats, bij de muziek uit de gemeente Groningen extra open. De voetlicht wordt gezet. En tot die tijd, Nathan Evans. Hallo zeg, goedemorgen, ik moet van mij mijn koffie hebben. Nathan Evans, ja, met Wellerman.

0: Ha, echt, die oerman komt dan in je boven. Hè? Nathan Evans met Wellerman, dat hoorde je op Hoog Radio. En wanneer is het nu tijd voor de...
1: Hoog Radio Stadsplaat.
0: Don't Leave van Simon John is een indie pop track over dat herkenbare moment waarop je de avond, als je gaat stappen, de avond is eigenlijk al voorbij. Maar ja, niemand wil dat toegeven. En dat is niet omdat iemand echt wil blijven, maar eigenlijk omdat niemand zin heeft in het einde van de avond en dat eigenlijk niet onder ogen wil zien. Onder de nonchalante sfeer zit ook iets bitters. Het besef dat sommige momenten vooral blijven bestaan omdat eigenlijk niemand degene wil zijn die dat dan beëindigt. Dat speciale thema, dat is...

0: Dus dat was Simon Joan met Break Up. Nou, en het is afgebroken. Het overzicht van alle stadsplaten vind je op oogradio.nl/stadsplaten. Vind je bijvoorbeeld ook een link naar de Spotify-playlist.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 8:55. Mijn naam is Hans Pettingracolo met het nieuws uit Groningen. De gemeente Groningen wil werk maken van speciale verzorgingsruimtes voor mensen met een zware of meervoudige beperking. In de stad is nu nog geen enkele zogenoemde changing place, waar mensen liggend verzorgd kunnen worden met bijvoorbeeld een tillift en aankleedtafel. Het UMCG werkt al aan zo'n voorziening en bij Museum aan de A wordt mogelijk richting 2030 een tweede plek gerealiseerd. De gemeenteraad bespreekt komende woensdag een voorstel van D66 om verdere stappen te zetten voor meer changing places in de stad. De gemeente Groningen sluit niet uit dat er ook in de toekomst groen wordt weggehaald als dat nodig is voor de veiligheid of openbare orde. Dat zegt burgemeester Roelien Kamminga naar aanleiding van het verwijderen van de bossages rond het Martini-kerkhof. De dichte begroeiing bood volgens de gemeente beschutting aan dealers en drugsgebruikers en maakte toezicht en handhaving moeilijker. Kamminga benadrukt dat het ecologische belang wordt meegewogen, maar dat per situatie wordt bekeken welk belang het zwaarst weegt. Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt over de omleidingsroutes die nodig zijn als de tijdelijke loopbrug bij de Gerrit Krolbrug eind dit jaar verdwijnt. Vooral op het provinciale wegennet wordt nog gekeken waar tijdens de werkzaamheden knelpunten kunnen ontstaan. De provincie wil hierover met de gemeente en het Rijk in gesprek om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Dagelijks gebruiken zo'n 20.000 fietsers de verbinding tussen stad en Ommeland. En zij krijgen tijdens de werkzaamheden te maken met flinke omwegen. De gemeente Groningen blijft de komende jaren terughoudend met het verlenen van ontheffingen voor het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Komende jaarwisseling worden er helemaal geen particuliere ontheffingen verleend. Onder meer omdat de nieuwe regels pas sinds augustus gelden en de voorbereidingstijd kort is. Burgemeester Kamminga sluit niet uit dat er vanaf volgend jaar weer meer ruimte komt. Al blijkt dat de jaarwisseling goed verlopen is en er meer ervaring is met de nieuwe regels. Ondertussen kijkt de gemeente ook naar alternatieven, zoals gezamenlijke activiteiten, een aftelmoment of een licht- en droneshow. En dan het weer. In de vroege ochtend is er kans op nevel of mist. En verder is er vandaag veel bewolking, schijnt de zon ook bij perioden en blijft het droog. Het wordt 22 graden bij een zwakke wind uit het zuiden, windkracht 2. En komende nacht is het zacht, tot zo'n 16 graden.
0: Meer over het weer hoor je weer rond 8:50 wanneer we contact opnemen met weer meneer Johan Kamphuis. Eerste Hoograde verkeersupdate, mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Het rijdt allemaal redelijk door, kan ik eigenlijk wel zeggen. En dat geldt ook voor de bus en voor het spoor. Maar blijf wel even je reis in de reis hebben voordat je met het OV op pad gaat. Het is 8:54. Ja, we hebben zo net al een stadsplaat gedraaid. Maar zometeen hebben wij een interview met een stadsplaatartiest.
2: Ja, je hoort wel eens dat mensen tijdens een therapie een brief aan hun jongeren zelf moeten schrijven. Maar deze Groningse artiest heeft dat andersom gedaan. Die heeft dat als kind aan haar ouderen zelf geschreven. Nou, wat daar dan uit is gekomen en hoe dat allemaal zo is gekomen, daar gaan we het zo meteen over hebben.
0: Zo is dat. Maar eerst gaan we luisteren naar Shakira en Burna Boy met Dai Dai. Goedemorgen Groningen.
1: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: knijter van een hit van Shakira en Burna Boy. Want al 13 weken op nummer 1 in de top 40. En hij blijft maar lekker doorgaan. Je hoorde Dai Dai.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Ja, je hoort wel eens dat mensen tijdens een therapie een brief aan hun jongeren zelf moeten schrijven.
2: Ja, maar een brief aan hun ouderen ik schrijven, dat doen niet veel mensen. Faker Stonehouse deed dat wel als kind zijnde. En dat is de basis geworden van het nummer Changeling, dat ze kort geleden heeft uitgebracht en Oog Radio Stadsplaat is geworden. En dat nummer, dat is dan weer de opmaat naar een conceptalbum met als thema traumaverwerking. Het zijn dus niet alledaagse thema's en daarom willen we daar graag meer over weten. En ze is in de studio. Goedemorgen, Faker.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Hey, meestal schrijven mensen brieven aan hun jongere ik. Hoe kwam jij er dan bij als kind om hem aan je oudere ik te schrijven?
3: Ja, ik heb geen idee. Ik schreef allemaal adviesbrieven naar mezelf. Ook gewoon heel kleine, korte brieven. Ook heel veel een beetje domme dingen. Want ik was echt heel, heel klein vanaf dat ik een beetje kon schrijven. Dus vanaf 6 of zo heb ik dat wel eens gedaan. En dan verstopte ik ze ook door het huis heen. En het was gewoon van dat advies wat je dan van mensen kreeg, wat ik dan aan mijn ouderen zelf wou geven. Maar ja, je leest het uiteindelijk nooit terug vaak. Of dan lees je het wel terug en dan denk je van, ik had geen idee waar ik het over had toen.
2: Maar deze brief heb je dus wel teruggevonden?
3: Ik begon gewoon het nummer te schrijven. En toen begon ik met de zin, I used to write letters to myself in the future. En dat vond ik toen interessant om op verder te gaan in het nummer. Om het dan een soort antwoord te maken aan mijn jongere ik, die met heel veel positiviteit die brieven schreef. Maar het is niet gebaseerd op één brief specifiek.
2: Oh, nou, op het idee dus van de brieven die jij zelf hebt geschreven. Wat mooi, ja, dat heb je dus gebruikt in je nummer. Zijn er specifiek dingen waarvan je zegt, oh, dit moest er echt in als advies?
3: Wat bedoel je zo?
2: Nou, als je al die adviezen aan jezelf hebt gegeven en er dan nu een nummer over hebt gemaakt, was er iets waarvan je denkt, oeh, daar heb ik wat aan?
3: Nou, nee. Dus. Het was dus meer dat ik dus heel positief dingen schreef over van, zeg maar, ik stelde ook vooral heel veel vragen aan mezelf. Van, weet je wel, ik ben benieuwd hoe het hiermee gaat, ben benieuwd hoe het daarmee gaat, maar je kunt je jongeren zelf niet echt beantwoorden. Nee. Dus daar was dit nummer eigenlijk een beetje ook voor toen, dat je dan je jongeren zelf eindelijk een beetje kan beantwoorden op een leuke manier.
2: Ja.
3: Dus het ging ook om de vragen beantwoorden, meer dan de adviezen beantwoorden.
2: Oké. En het nummer dat slaat nogal aan, hè, op Spotify.
3: Ik heb een hele toffe reactie gehad van de mensen om mij heen. Ik weet niet hoeveel van de streams komen van, zeg maar, mensen die mij ook niet kennen. Maar sowieso een heleboel komen van mijn moeder. Van de mensen waar zij daar heeft gestuurd.
2: Ja, en van de Stadsplaat natuurlijk. Wij draaien het nummer ook graag. Het is het begin van je conceptalbum over traumaverwerking. En nou, heel eerlijk, dat is natuurlijk wel een pittig thema. Zeker voor een 18-jarige persoon om over te schrijven.
3: Ja, het lukt mij gewoon niet om over blije dingen te schrijven.
2: Oei!
3: Vaak. Dus ik schreef gewoon over, over al deze negatieve ervaringen en zo. En op een gegeven moment dacht ik ga gewoon een album maken. En toen heb ik een beetje een conceptalbum bedacht en de nummers daarvoor geschreven. En toen dacht ik ga het gewoon uitbrengen. Dus toen heb ik eerst een single uitgebracht.
2: Ja, is dat dan toch misschien een beetje die traumaverwerking? Het niet over die happy dingen kunnen schrijven, maar het op deze manier?
3: Ja, ik zelf heb songwriting dus heel erg gebruikt als copingsmechanisme. En ik denk dat het ook daarvan uitkomt dat als ik me heel blij over dingen voel, dan voel ik ook niet zo'n urge om het allemaal in een nummer te gooien. Mm-hmm. Maar het is ook een interesse in psychologie, waarvanuit ik dan wil schrijven over een trauma. Want ik heb zelf niet per se een groot trauma, maar een trauma meegemaakt, hoor.
2: Ja, je zei net, je studeert psychologie, toch?
3: Ja, toegepaste psychologie op HBO.
2: Oké. Nou, helemaal mooi. Hey, wat voor nummers en thema's kunnen we in de toekomst nog van je verwachten dan? Want dit is even een hele heftige, maar heb je nog meer plannen?
3: Het plan is dus om, ik zou het conceptalbum heel graag uit willen brengen. Dat lukt me niet in één keer. Dus ik ben nu bezig met een EP, wat dan de eerste helft van de nummers zou zijn, inclusief Changeling. Dus daar zitten wat nummers in over, over misbruik, zeg maar misbruik van het systeem. En dan elk nummer, het heeft wel een lopende verhaallijn, maar ze gebruiken ook verschillende metaforen ervoor. Het gaat The Girl Who Disappeared heten. En het heeft dus heel veel dingen over vergeten en herinneren. En hoe je dan dus om kan gaan met trauma.
2: Ja, dat is een mooie rode lijn. Hey, het nummer Changeling van Faker is te beluisteren via diverse streamingsdiensten. En natuurlijk regelmatig op Oog Radio als Stadsplaat. En we gaan er nu naar luisteren. Maar zou je jezelf aan willen kondigen, Faker?
3: Yes, hier is het nummer Changeling van Faker.

0: opstaan doe je met de Oog-ochtendshow.
1: Nieuwe problemen bij Ring Zuid, melden de collega's van RTV Noord. Er zijn opnieuw problemen met de zuidelijke ringweg in Groningen. In het Zuiderplantsoen wordt vanaf 17 september een groot gat gegraven vanwege lekkage bij een ondergronds kabelkanaal. Het gat wordt ongeveer 100 meter lang en 10 meter breed. De werkzaamheden duren tot en met 23 oktober. Het verkeer ondervindt daar geen hinder van. Ook bij de Kielerbocht zijn problemen. Daar groeien bomen en planten nauwelijks door de harde ondergrond. Daarom worden ongeveer 70 bomen en 14.000 rozen vervangen. Hiervoor gaat een rijstrook richting Hoge Zand dicht. De werkzaamheden duren tot de kerst. Daarnaast ontstaan er scheuren in het asfalt bij het Vrijheidsplein. En die worden voorlopig met bitumen gevuld. Als de scheuren blijven terugkomen, moet mogelijk dieper worden gegraven. De werkzaamheden vallen onder de garantie van de aannemerscombinatie Herenpoort. En de ringweg is sinds september 2024 open. Nou, er is dus nu al heel veel aan te doen.
2: Maar goed dat we er dan garantie op hebben.
1: Ja, gelukkig wel, zeg maar. Ja. Ik hoop dat de gemeente het bonnetje nog heeft.
2: Dat is wel te tegenwoordig kun je dat digitaal bewaren.
1: Oh, nou ja, dan opgelost.
2: Ja, als je maar een klantenkoud neemt. Groningen schrapt samenwoonverbod. Dat meldt Dagblad van het Noorden. De regel werd 4 jaar geleden ingevoerd en bepaalde dat bijvoorbeeld 2 vrienden niet samen in 1 huis mochten wonen. De gemeente wilde daarmee overlast door studentenhuizen aanpakken. Volgens de VVD schoot die maatregel zijn doel compleet voorbij. Hoewel er volgens het college niet actief op het verbod werd gehandhaafd, zorgde de regel wel voor onduidelijkheid en schrijnende situaties. Zo zouden vrienden romantische foto's hebben opgehangen om de indruk te wekken dat ze een stel waren. Okay. Met een wijziging van het omgevingsplan wordt de definitie van een huishouden aangepast. En daardoor mogen ook gewoon 2 vrienden voortaan wel samenwonen. De schrijver van het opiniestuk vindt dat nog niet ver genoeg gaan. Volgens hem blijft de vraag waarom de gemeente bepaalt met hoeveel mensen je in een woning mag verdelen. Ook zouden huizen met meerdere slaapkamers deels leeg staan, terwijl er grote woningnood is. Het aangepaste omgevingsplan wordt deze maand in de gemeenteraad besproken.
1: Ja, de gemeente Groningen en woningsregels, ik vind het ingewikkeld.
2: Het is een beetje apart inderdaad.
1: Ja,
2: want aan de andere kant was er dus een paar jaar geleden, toen zo nog zoveel te weinig studentenwoningen waren, werden zelfs studenten gevraagd om op die postzegel waarop ze wonen nog te proberen een student ook tijdelijk te laten logeren.
1: Ja.
2: En terwijl ze dus aan de andere kant dit soort regels hadden.
1: Ja, en dit is een oplossing, jongens. Dus gewoon aanpassen dit.
2: Zo is dat. En meer nieuws uit de gemeente Groningen vind je natuurlijk op oogtv.nl en in de Oog Nieuws app. Die is beschikbaar voor Android en iPhone, dus ook voor your phone. En deze berichten zijn opgezocht door onze bureau-redacteur Bente. Ja, en dan gaan we verder met de muziek. Zometeen weer meneer Johan Kamphuis. En wat voor weer gaat het worden? Ja, dat gaat hij jou vertellen. Nu Whitesnake en Here I Go Again.

0: Ja, klinkt allemaal heel Amerikaans, maar ze kwamen toch echt uit Groot-Brittannië. White Snake, heerlijke glam rock uit de 80's. En daarmee is het 6:06. Nou, dan wordt het natuurlijk hoogste tijd om contact op te nemen met weerman Johan Kamphuis. Goedemorgen, Johan.
1: Mensen, een bijzondere goedemorgen.
0: Ja, de ramen bij de studio zijn nog steeds een beetje beslagen. Geldt dat ook voor veel autoruiten?
1: Nou, als ik zo naar buiten kijk, zijn die van mij ook beslagen. Dus dat zal ongetwijfeld voor meer auto's gelden. Ja, oh. De lucht is vochtig. Het was behoorlijk afgekoeld. 10 graden, vliegbasis Eelde zelfs nog wat kouder. Maar de lucht is ook vochtig. En ja, dan krijg je dit soort dingen. Een depressie boven de Noorse Zee. En een hoge drukgebied boven de Azoren met een uitloper tot over Frankrijk. Die vechten de komende dagen. Wat het weer betreft... voor ons land. Oftewel een gevecht tussen zachte lucht boven het zuiden van Europa en koele lucht die zich opbouwt in het noorden. Koufronten liggen op de Noordzee klaar om die koele lucht om met die koele lucht ons land te veroveren. Maar dat gaat nog niet zo makkelijk. En dat betekent voor vandaag dat we aanvankelijk nog te maken hebben met wat wolkenvelden die geleidelijk aan steeds meer oplossen. Wint die zachte lucht weer wat terrein middels opklaringen. Betekent in de loop van de ochtend steeds vaker het zonnetje. Vanmiddag dan neemt de bewolking toe. Dan passeert zo'n eerste storing op de grens met die koele lucht. Maar die wordt door dat ruggetje van hoge druk toch weer knap onschadelijk gemaakt. Ik denk dan ook dat het droog blijft. En we bevinden ons in de zachte lucht. Er komt flink wat bij vandaag. Want het kwik komt uiteindelijk uit op zo'n 21 of 22 graden. En er staat een zwak hooguitmatig kabbelend windje uit het zuiden tot zuidwesten. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 of 16. Weer wat zachte nacht. Wisselend bewolkt. En ook dan denk ik dat het droog blijft. Ja, morgen dan komt een tweede storing met die koele lucht onze kant op. In de ochtend weet dat ruggetje van hoge druk. Dat zaakje nog op een afstand te houden. Zijn de perioden met zon. In de middag neemt de bewolking toe. Ik denk nog altijd dat het droog blijft. En nog altijd bevinden we ons dan in die zachte lucht. 21 of 22 graden. Misschien in het oosten van, ten oosten van de stad zelfs wel 23 graden. Ja, in de loop van de middag of in de avond en nacht... dan passeert er een volgend koufront. En dan hijst dat ruggetje van hoge druk de witte vlag. Dan trekt het weg. Kan er die storingen, kan er de koelere lucht niet meer tegenhouden... gaan er een paar buien vallen. En dat betekent voor de tweede weekhelft dat de temperaturen naar beneden gaan. Woensdag, donderdag en vrijdag wordt het 's middags 17 of 18 graden. Op alle dagen schijnt af en toe het zonnetje, maar ook op alle dagen is er kans op een enkele bui. En er steekt een stevige wind op uit westelijke richtingen. Dan west-noordwest, dan west-zuidwest. Matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. En ook komend weekend is er nog licht onbestendig met zo'n 17 of 18 graden. Maar ik heb goede hoop dat na het weekend dat we geleidelijk aan overschakelen op een periode van nazomerweer als hoge druk het er niet bij laat zitten en de tegenaanval weer inzet.
0: Ja, nou Grut, maar je zegt net van ja, af en toe schijnt de zon, maar de zon die schijnt toch altijd de hele dag door?
1: Dat klopt.
0: 24 uur per dag.
1: Daar kan ik niks tegen inbrengen. Ja, we zien hem niet altijd.
0: Nee, dat is een dingetje. Die wolken er elke keer die ervoor
1: die
0: hangen.
1: Wolken, ja.
0: Even sorry.
1: Dus van tijd tot tijd zien we de zon.
0: Zo is dat. Johan, je hart weer vriendelijk bedankt voor dit weerbericht.
1: Graag gedaan en een mooie dag.
0: Jij ook, dank je. Hoi, hoi.
2: Dit is de Oogochtendshow. Oog Radio.
0: En daarmee is er een einde gekomen aan de Oogochtendshow van 14 september 2026. Waarin weer heel wat nieuws uit de gemeente Groningen de revue is gepasseerd.
3: Ja, we hebben in de studio een gast gehad. Veke Stonehouse, singer-songwriter over haar nummer Changeling. En de ringweg gaat helemaal mis. Hè? Er moeten gaten gegraven worden. Er moet van alles gedaan worden. Want de boel is zo lek als een mandje. En 50 jaar bestaat het Cordy Atelier aan de Oranjestraat in Groningen. En dat hebben ze dit weekend lekker gevierd. En Rick, hoe zat het met het voetbal?
0: Het voetbal, ja, dat was een beetje meh. Ja, ik hoorde net onze weerman, die ook amateur voetbalanalist is. Die zei van, ja, ik heb nog nooit FC Groningen zo gigantisch overspeeld zien worden.
3: Ja.
0: Dus ja, dat was wel even minder. Maar toch nog een 1-1 eruit weten te slepen. Maar ja, er had gewoon winst in moeten zitten.
3: Ja.
0: Ja, het is wat het is. Dat geldt ook voor het nieuws uit de gemeente Groningen. Dat kun je gewoon lekker blijven volgen via de Oog Nieuws app en via oogtv.nl. Morgen is er weer een nieuwe editie van de Oog Ochtendshow. Wij hopen jou dan ook weer voor de radio aan te treffen. Voor vandaag wensen we jou een hele fijne dag en graag tot morgen.
3: Tot morgen.
0: Doei.
3: Doei.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer 90 euro meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. Steeds meer schoolgebouwen in Nederland verkeren in slechte staat. Ze hebben onder meer te maken met vochtproblemen, lekkages en scheuren in het gebouw. In Franeker is een schoolgebouw tijdelijk gesloten vanwege schimmel. En er zijn meer voorbeelden, zegt de PO-raad.
2: We weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle arbo-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
1: Volgens de PO-raad is er 1,3 miljard euro nodig om alle schoolgebouwen op te knappen. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kind reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. En ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Polen verhoogt de staat van paraatheid. Dat zei premier Tusk gisteren op een ingelaste persconferentie. Die volgde op een Russische aanval op een passagierstrein dichtbij de Pools-Oekraïnse grens. Polen zet zich schrap, zegt correspondent Christian Pauwen.
3: Er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
1: Bij de aanval op de trein gisteren vielen geen slachtoffers. Het weer, het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Hans Bettinga Golo met het nieuws uit Groningen. De gemeente Groningen wil werk maken van speciale verzorgingsruimtes voor mensen met een zware of meervoudige beperking. In de stad is nu nog geen enkele zogenoemde changing place. Dat is een plek waar mensen liggend verzorgd kunnen worden met bijvoorbeeld een tillift of aankleedtafel. Het UMCG werkt al aan zo'n voorziening en bij het museum aan de A wordt mogelijk richting 2030 een tweede plek gerealiseerd. De gemeenteraad bespreekt komende woensdag een voorstel van D66 om verdere stappen te zetten voor meer changing places in de stad. De gemeente Groningen sluit niet uit dat er ook in de toekomst groen wordt weggehaald als dat nodig is voor de veiligheid of openbare orde. Dat zegt burgemeester Roelien Kamminga naar aanleiding van het verwijderen van de bossages rond het Martini-kerkhof. De dichte begroeiing bood volgens de gemeente beschutting aan dealers en drugsgebruikers en maakte toezicht en handhaving moeilijker. Kamminga benadrukt dat het ecologisch belang wordt meegewogen, maar dat per situatie wordt bekeken welk belang het zwaarst weegt. Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt over de omleidingsroutes die nodig zijn als de tijdelijke loopbrug bij de Gerrit Krolbrug eind dit jaar verdwijnt. Vooral op het provinciale wegennet wordt nog gekeken waar tijdens de werkzaamheden knelpunten kunnen ontstaan. De provincie wil hierover met de gemeente en het Rijk in gesprek om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Dagelijks gebruiken zo'n 20.000 fietsers de verbinding tussen stad en Ommeland. En zij krijgen tijdens de werkzaamheden te maken met flinke omwegen. De gemeente Groningen blijft de komende jaren terughoudend met het verlenen van ontheffingen voor het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Komende jaarwisseling worden er helemaal geen particuliere ontheffingen verleend. Onder meer omdat de nieuwe regels pas sinds augustus gelden en de voorbereidingstijd kort is. Burgemeester Kamminga sluit niet uit dat er vanaf volgend jaar weer meer ruimte komt, als blijkt dat de jaarwisseling goed verloopt en er meer ervaring is met de nieuwe regels. Ondertussen kijkt de gemeente ook naar alternatieven, zoals gezamenlijke activiteiten, een aftelmoment of een licht- en droneshow. Dan het weer. Vandaag is er veel bewolking, schijnt de zon ook bij perioden en blijft het droog. Het wordt 22 graden bij een zwakke wind uit het zuiden, windkracht 2. Komende nacht is het zacht bij 16 graden. Morgen is er geregeld zon en blijft het tot de avond droog. Bij matige zuidwestenwind, windkracht 3, wordt het 22 graden. En in de avond volgen enkele buien. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen. Oog.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die de winkeliers bezig zijn aan het afhandelen van diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die in Polen levenslang kan krijgen. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant terwijl hij aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. Hij was al enige tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later melden ze alsnog, het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, zo verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer per jaar bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. Het weer. Het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. 200 euro korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. 100 euro korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
3: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
0: Radio.
4: Het geluid van Groningen. Oog Radio.
5: New truck, big lady.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Hans Bettinga Golo met het nieuws uit Groningen. De gemeente Groningen wil werk maken van speciale verzorgingsruimtes voor mensen met een zware of meervoudige beperking. In de stad is nu nog geen enkele zogenoemde changing place. Dat is een plek waar mensen liggend verzorgd kunnen worden met bijvoorbeeld een tillift of aankleedtafel. Het UMCG werkt al aan zo'n voorziening en bij het museum aan de A wordt mogelijk richting 2030 een tweede plek gerealiseerd. De gemeenteraad bespreekt komende woensdag een voorstel van D66 om verdere stappen te zetten voor meer changing places in de stad. De gemeente Groningen sluit niet uit dat er ook in de toekomst groen wordt weggehaald als dat nodig is voor de veiligheid of openbare orde. Dat zegt burgemeester Roelien Kamminga naar aanleiding van het verwijderen van de bossages rond het Martini-kerkhof. De dichte begroeiing bood volgens de gemeente beschutting aan dealers en drugsgebruikers en maakte toezicht en handhaving moeilijker. Kamminga benadrukt dat het ecologisch belang wordt meegewogen, maar dat per situatie wordt bekeken welk belang het zwaarst weegt. Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt over de omleidingsroutes die nodig zijn als de tijdelijke loopbrug bij de Gerrit Krolbrug eind dit jaar verdwijnt. Vooral op het provinciale wegennet wordt nog gekeken waar tijdens de werkzaamheden knelpunten kunnen ontstaan. De provincie wil hierover met de gemeente en het Rijk in gesprek om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Dagelijks gebruiken zo'n 20.000 fietsers de verbinding tussen stad en Ommeland. En zij krijgen tijdens de werkzaamheden te maken met flinke omwegen. De gemeente Groningen blijft de komende jaren terughoudend met het verlenen van ontheffingen voor het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Komende jaarwisseling worden er helemaal geen particuliere ontheffingen verleend. Onder meer omdat de nieuwe regels pas sinds augustus gelden en de voorbereidingstijd kort is. Burgemeester Kamminga sluit niet uit dat er vanaf volgend jaar weer meer ruimte komt. Als blijkt dat de jaarwisseling goed verloopt en er meer ervaring is met de nieuwe regels. Ondertussen kijkt de gemeente ook naar alternatieven, zoals gezamenlijke activiteiten, een aftelmoment of een licht- en droneshow. Dan het weer. Vandaag is er veel bewolking, schijnt de zon ook bij perioden en blijft het droog. Het wordt 22 graden bij een zwakke wind uit het zuiden, windkracht 2. Komende nacht is het zacht bij 16 graden. Morgen is er geregeld zon en blijft het tot de avond droog. Bij matige zuidwestenwind, windkracht 3, wordt het 22 graden. En in de avond volgen enkele buien. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl. De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo is vanochtend een sprinter van de NS op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Zo wordt er meer gebouwd en Nederland wil minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. Er zijn 2 verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Volgens NA Nieuws was het kindje aan het fietsen toen ze werd aangereden. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden, maar later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. Het weer, zonnig met af en toe wat bewolking. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen, mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat meldde Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen haar ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Singh Varma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rozemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Singh Varma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Singh Varma werd 78 jaar. Twee frietbakkers in Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietcar naar de grens gereden. En hebben ze daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer, zon en wolken bij een graad of 20. In het zuiden een enkele bui. Morgen zonnig met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Er wordt onder meer onderzocht of de chauffeur uit Gelderland schuldig is aan meervoudige moord en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Dat is een standaard procedure na een groot incident. Bij het ongeluk met een OAT-bus kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. Dit weekend zijn 17 mensen teruggekomen naar Nederland en vandaag en morgen volgen andere reizigers. In Ermelo op de Veluwe is een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. 2 van hen raakten gewond, net als de chauffeur van de vrachtwagen. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De NS heeft stopbussen ingezet. Een Belgische docente die weigert zonder hoofddoek les te geven is door de provincie Oost-Vlaanderen ontslagen. In de provincie geldt sinds 2 jaar een verbod op zichtbare religieuze tekens, maar de vrouw voelt zich daardoor beperkt in haar persoonlijke vrijheid. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw, met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
1: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC-vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom aan Toomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
2: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Dat is de inzet van de bond bij de cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist de inflatie bovengemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over kunstmatige intelligentie. En de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat de vakbond CNV inzet op 3-5,5% loonsverhoging. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massazaaddonor in een brief aan de ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan 122 die hij eerder bekend had gemaakt. Simon verklaarde dat hij geen sperma meer doneert. De stichting, die namens 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij nooit meer zal doneren. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere werkplekken in Nederland, zo kondigt de FNV aan. Daarmee protesteren ze tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesproken. Ook een aantal universiteiten en hogescholen, daar wordt het werk door schoonmakers neergelegd. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
2: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massadonor in een brief aan ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Simon verklaarde dat hij nu geen sperma meer doneert. De stichting, die namens ruim 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij inderdaad nooit meer zal doneren. En ook wil Donorkind dat Simon een schadevergoeding betaalt aan de ouders. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. Ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Westkaap. 2 busjes en een 3e voertuig botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De autoriteiten in Zuid-Afrika sluiten niet uit dat het dodental nog verder oploopt. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Ook wil de bond eenmalig €80 per maand. Dat is de inzet van de bond bij cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie boven gemiddeld hoog is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over de toepassing van kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3 tot 5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanmorgen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om 2 inzittenden van de trein en een vrachtwagenchauffeur. Vanwege het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen om het leven gekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook niet duidelijk is hoe het vliegtuigje kon neerstorten. In de buurt is een klein vliegveld, maar daar stonden vandaag geen landingen gepland. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Bij die aanvallen raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau, die vlak voor de grensovergang tussen Oekraïne en Polen reed. Niemand raakte gewond. Maar volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Ook in die zaken worden meegenomen in het onderzoek. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS na 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jette AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog en de temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
0: Oog Radio.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. Een man van 79 uit Veen in Brabant is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van zijn 2 kleinzoons. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is 1 jaar meer dan een rechtbank hem eerder had opgelegd. De man zou misbruik hebben gemaakt van de afhankelijkheid van de tweeling met een licht verstandelijke beperking. Ze werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man zegt dat hij de jongens niet heeft gedwongen tot seks, maar het hof zegt van wel. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken helemaal door kunstmatige intelligentie te zijn gegenereerd. Van de andere teksten gaat het om een deel. Dan het weer, zon en wolken. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt dan naar een graad of 16. Morgen veel zon. Het wordt warmer dan vandaag. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
4: Palen en planken voor een schutting? De Vierkeien.nl

0: het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas, en de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Met de huidige koers gaat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet halen. Voor de jaren daarna is er een enorme kloof tussen ambities en beleid. Volgens het Planbureau is de politieke wisselvalligheid van de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak dat het misgaat. Kabinetten volgden elkaar snel op en het beleid veranderde. Klimaatminister Van Veldhoven erkent dat het moeilijk wordt om de doelen te halen. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten bleken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jetten AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Een nieuwe campagne met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney leidt tot kritiek. In de reclame voor een gok-app poseert ze half naakt met sportattributen, zoals een rugbybal en een basketbalring. Veel vrouwelijke atleten zijn boos omdat het vrouwelijke sporters zou seksualiseren. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg van koers zijn veranderd. Daarna zouden er scherpe bochten zijn gemaakt en is het toestel neergestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. Vanuit Europa en de NAVO zijn er veel zorgen over een escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend waren er opnieuw grote Russische drone-aanvallen. Eén drone raakte een passagierstrein in de grensregio met Polen. NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne.
2: En dat heeft alles te maken met elektrisch rijden. Ook wel een beetje met over de grens tanken. Daardoor wordt de uitstoot een beetje kunstmatig, gaat het omlaag. Maar we zijn ook veel meer elektrisch gaan rijden. Ook bijvoorbeeld in vrachtwagens. En ja, dat scheelt wel.
1: Bij de droneaanval op de trein raakte niemand gewond. In Ghana zijn drie drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Arrestaties volgen op een onderschepte vrucht cocaïne in Frankrijk. Eerder was er ook al een man in Dordrecht aangehouden. Justitieminister Van Wil prijst de actie van de Ghanese autoriteiten en zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens van mei tot september. In juli komt de band naar Nederland en zijn er twee optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst bewolking in het noorden en westen. Vooral in de middag veel zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
0: Oog Radio.
5: Het geluid van Groningen. Oog Radio.
6: It's Sugar Daddy Radio. Sugar Daddy Radio. It is, yeah, it is. Oh, yeah. It's Sugar Daddy Radio.

Jawel. Dat waren daarnet onmiskenbaar niet te stuiten Graham Parker en The Rumour met Fool's Gold. Zoals het terug te vinden is op de LP Heat Treatment uit 1976 alweer. Joehoe! Ja. De muzikale carrière van deze in 1950 geboren Londenaar begon rond 1975 serieuze vormen aan te nemen. In dat jaar hielp Dave Robinson van Stiff Records na het horen van een van zijn demo's Parker met het samenstellen van een band. En in deze band, The Rumour genaamd, zaten topstukken uit de Britse pub-rock scene, waaronder gitarist Brinsley Schwartz. Met The Rumour maakte Graham Parker een hele stapel geweldige platen. Deze kregen goede recensies, maar qua populariteit en verkoopcijfers werd Parker al snel ingehaald door een andere angry young man, Elvis Costello genaamd. Echt doorbreken deed Graham Parker dus nooit. Toch scoorde Parker in Nederland één keer een hit, en dat was in 1978 het nummer Don't Ask Me Questions. En yours truly, ondergetekende, zag hem in 1990 optreden in de Oosterpoort samen met onder meer Dave Edmunds, Steve Cropper en Dion DiMucci. Eem snakken country liefhebbers, fijn dat u deze oogmaandagavond van 7 tot 8 weer van de welbekende partij bent. Sugar Daddy Radio draait vandaag plaatjes rondom het thema goud. Zaterdag 7 november vindt weer het Take Root Festival plaats in de Groninger Oosterpoort. Vorig jaar zagen we Frazee Ford schitteren op Take Root. Eind oktober komt ze weer naar Nederland, naar Ratjeknor, Haarlem en Zwolle. Alle drie concerten stijf uitverkocht. Wij begrijpen dat. Van haar plaat You Can Be The Sun uit 2020 draaien we nu Golden.

Keurig. Keurig. In 2015 verscheen de 17e studioplaat van Los Lobos. Getiteld Gates of Gold en het titelnummer draaiden we daarnet. Vorig jaar nam deze legendarische band uit Los Angeles afscheid van de Europese poppodia. En zo zagen wij ze nog een keer optreden en wel in het Bolwerk in Snake. In Amerika toert Los Lobos overigens vrolijk door. Het afgelopen weekend stonden ze 3 dagen achter elkaar ergens op de planken. En begin augustus bracht Los Lobos samen met Steve Earle een nieuwe single uit. Volver a Celaya. U kunt het beluisteren bijvoorbeeld op Spotify. Een geinige wistje dat je eens bij Sugar Daddy Radio, beste country liefhebbers, Nederland haalde onlangs een groot deel van de goudvoorraad terug uit de VS en Canada. En Sugar Daddy Radio is deze oog maandagavond van 7 tot 8... bezig met een 24 karaats uitzending. Goud is het thema van vandaag. Porter Hall Tennessee was een duo bestaande uit Molly Conley en Carrie Rodarmel. Ooit zat het stel samen in een punkband. Maar zo rond het jaar 2000 begonnen ze samen akoestische muziek te maken. En dat leverde slechts 2 platen op voordat Porter Hall Tennessee er in 2011 de brui aan gaf. Carrie Rodarmel heeft daarna nog het een en ander op de plaat geslingerd. En we zien zelfs op Spotify dat hij dit jaar een nieuwe single heeft uitgebracht. De man is dus nog actief. Molly Conley daarentegen lijkt van de muzikale radar verdwenen. Afijn, van de debuutplaat van Porter Hall Tennessee, getiteld Welcome to Porter Hall Tennessee, een plaat uit 2002, gaan wij draaien Golden Chain of Hate.

one of Dale Watson's biggest fans. Aldus Willie Nelson. Dit citaat staat prominent op de website van, inderdaad, Dale Watson. Watson, 62 jaar inmiddels, staat bekend als een hardwerkende muzikant. Hij treedt veel op en hij neemt veel op. Vanwege die laatste activiteit heeft hij zelfs een studio aangeschaft. Dale werkt met een mengpaneel uit 1937... dat uit de vermaarde Sun Studio in Memphis komt. Hij noemt zijn eigen studio dan ook de Watson Studio. We draaiden daarnet van Watson's plaat Blessed or Damned uit 1996... het nummer Shortcut to the Streets of Gold. Zo is dat, country liefhebbers, reuze fideel dat u deze oog maandagavond van 7 tot 8 weer een en al oor bent. Sugar Daddy Radio draait plaatjes met gold in de titel. Kendall Carson, in 1984 geboren in Calgary, Canada, is fiddler, zangeres, songwriter, producer en multi-instrumentalist. Niet zo gek dus dat ze vaak gevraagd wordt om samen te werken. Zo werkte ze lang met de in maart overleden Chip Taylor en met de hier wat minder bekende Ellen Doyle. En dan is Shania Twain een grotere naam nog om te droppen. Met die wereldster werkt Carson sinds vorig jaar samen. Maar Kendall Carson maakt ook soloplaten. Wij hebben hier haar debuutplaat uit 2006 voor ons liggen. Dat debuut heet Rearview Mirror Tears en we draaien daarvan Gold in These Hills of Saltery Bale.

0: Home.
1: Dat was daarnet Willie Mason met I Got Gold. Een nummer van Carry On, zijn derde plaat uit 2012. Willie Mason is in 1984 geboren in New York, maar is opgegroeid op Martha's Vineyard. Martha's Vineyard is het eiland in Massachusetts waar ook veel presidenten hun vakantie doorbrengen en waar Steven Spielberg in 1973 zijn film Jaws opnam. Mason's muziek werd door een vriend van Conor Oberst opgepikt op een lokaal radiostation op het eiland. En dit leidde tot zijn eerste plaat. Een plaat opgenomen in de studio van Conor Oberst, die we natuurlijk kennen onder zijn artiestennaam Bright Eyes. Willie Mason speelt in september en oktober als voorprogramma van de Lemonheads in Groot-Brittannië. Op 19 oktober staan de Lemonheads in Vera, maar dat zal dan weer zonder Mason zijn. Wij gaan in plaats daarvan het Groninger Webster zien als voorprogramma. Ook niet vervelend, natuurlijk. En over concerten gesproken, op 17 oktober vindt in het Utrechtse Tivoli -Vredenburg het festival Ramblin' Roots plaats. Daar zijn onder andere te zien Roseanne Cash, The D-Lines, Gray Dalal, Dallas Burroughs en James McMurtry. Maar er staan niet alleen maar Amerikanen op dit Americana-festijn. Son of the Velvet Red bestaat uit het Oostenrijkse echtpaar Georg Altziebler en Heike Binder. Die zijn overigens wel 10 jaar geleden naar Joshua Tree in Amerika verhuisd. Wij gaan draaien van hun laatste plaat en die heet Ghost Ranch. Uitgebracht in 2024, het nummer The Golden Gate. U gaat dus luisteren naar Son of the Velvet Red.

Dat was Shooter Jennings met Solid Country Gold. Van zijn debuut Put the Old Back in Country uit 2005. Shooter is niet zijn geboortenaam, zoals zijn rappende neef ook niet Struggle Jennings gedoopt is. Shooter heet namelijk voluit Waylon Albright Jennings en is de zoon van Waylon Jennings en Jesse Colter. Zijn vader heeft jammer genoeg de debuutplaat van Shooter niet meer meegemaakt. Waylon Jennings overleed in 2002. Gelukkig hebben vader en zoon in 1996 nog wel samen een plaat gemaakt. Moeder Jessie Colter maakt het allemaal wel mee. Wat heet, ze zingt ook mee op Put The O Back In Country. En ze is alive and kicking. Hulde en wel, 3WF Country liefhebbers. Machtig mooi dat u deze oog maandagavond van 7 tot 8 weer aan het toestel gekluisterd zit. Sugar Daddy Radio is bezig aan een uitzending over goud. Jen Rawling en Basho Parks komen allebei uit Portland. Ze leerden elkaar kennen in 2010 en al vrij snel in 2011 maakten ze samen een plaat. Dat beviel kennelijk goed, want in 2013 volgde nog een plaat en die hebben we hier bij ons. De plaat heet Tarantula Arms en we gaan draaien het nummer No More Gold. U begrijpt het al, u gaat luisteren naar Jen Rawling en Basho Parks.

Dan Stewart en Chuck Prophet waren de frontmannen van Green on Red. Al kun je vanaf 1989 ook wel zeggen dat het de enige vaste krachten van de band waren. Voor hun platen maakten ze gebruik van gastmuzikanten. Voor de plaat Scapegoats, dat is hun zesde plaat uit 1991, waren dat niet de minste gastmuzikanten. Zo speelden onder meer Dan Penn, Spooner Oldham, Tony Joe White, Sam Bush en Al Cooper mee. Cooper produceerde de plaat ook en wij draaiden van Scapegoats, dat hun voorlaatste plaat als Green on Red zou blijken te zijn, het nummer Gold in the Graveyard, over een grafrover. Jawel, want Sugar Daddy Radio is deze oog maandagavond van 7 tot 8 bezig aan het tweede deel van het tweeluik over zilver en gold. Vorige week was zilver het thema, vandaag is goud het thema. Beechwood Sparks uit Los Angeles is vernoemd naar Sparks Street, waar oprichter Brent Rademaker woonde, en Beechwood Drive, dat parallel aan Sparks Street loopt. De naam is bedacht door drummer Jimmy Hay. Hay vertrok al naar een paar optredens, maar de naam is gebleven. De band heeft inmiddels 4 platen uitgebracht, waarvan wij hier de derde op het OOG mengpaneel hebben liggen. Die plaat heet The Tarnished Gold, kwam uit in 2012 en we draaien daarvan het nummer Tarnished Gold. Dit is Beechwood Sparks.

Er kon nog niet eens een trouwring vanaf. Maar toch zijn Dolly Parton en Parton Wagoner buitengewoon tevreden met hun huwelijk. Good as Gold is een duet van Potter en Dolly dat terug te vinden is op hun plaat Always Always uit 1969. En natuurlijk waren Potter Wagoner en Dolly Parton niet echt met elkaar getrouwd. Maar Dolly Parton brak wel door dankzij Potter Wagoner, want zij werd de vaste zangeres in zijn tv-show, de Potter Wagoner Show. Uiteindelijk vertrok Dolly, zeer tot ongenoegen van Potter Wagoner. Maar smaakte het goed door er een nummer over te schrijven. U weet het, u kent het verhaal inmiddels. I will always love you. Afijn, genoeg nu. Sugar Daddy Radio zit er alweer op voor deze oogmaandagavond van 7 tot 8. Thema voor volgende week, kunnen we nu alvast vertellen, wordt Magic. Meemaken en erbij zijn. Tot dan. Awoei.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Leerdam zegt dat ze zich nu onder meer gaat richten op het maken van video's voor sociale media. Ze zegt ook dat ze meerdere projecten heeft lopen. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogervorst.
4: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
3: De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en soms ook misbruikt. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek, zegt de politie.
5: Dat is ook een van de onderzoeksvragen. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden en wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
3: Gisteren deed burgemeester Pechtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens, waarvan 2 in Nederland in juli volgend jaar. De band van de broers Noel en Liam Gallagher werd in 1991 opgericht. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig, het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
7: Welcome.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Tegen 4 verdachten zijn celstraffen tot 6 jaar geëist in een groot onderzoek naar een internationaal netwerk dat Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. Volgens het OM tekenden de vrouwen bij wervingsbureaus een zogenoemd contract voor visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden die moesten worden afbetaald. Er staan nog 13 verdachten terecht in de zaak. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden, tot teleurstelling van omwonenden.
2: Als je kijkt naar het advies dat de Raad van State heeft gegeven, dan zetten ze grote vraagtekens bij die groei. En als je dan ook kijkt naar de gezondheid van de omwonenden, want daar zou het uiteindelijk ook eens een keer om moeten gaan, dan wordt die in dit besluit gewoon niet meegenomen.
1: Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed zaterdagavond na een aanhouding door de politie. En zijn overlijden maakt veel los, zegt Rijnmond-verslaggever Tenny Tenzer.
3: Er is natuurlijk veel verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurd, ik weet niet of het mag zeggen, maar fuck de politie staat er op de muur. Op de plek waar het ook gebeurde zijn bloemen neergelegd.
1: Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
0: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de staat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan Belgische drugsbaron Floor Pressers. Die kreeg de hoogst mogelijke strafeis, zegt deze journalist van de VRT.
2: 20 jaar voor Floor Bressers en 15 jaar voor zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Ze moeten zo lang mogelijk opgesloten worden, want er kleeft bloed aan hun handen en al jaren zijn ze mensen met hun coke aan het vergiftigen, klonk het fors.
1: Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende seizoen niet in actie. Ze neemt tijdelijk afstand van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt oud-schaatser Mark Tuitert.
3: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stond. Maar dat durfde ze nog niet aan en daar zijn wij natuurlijk stiekem wel blij mee.
1: Leerdam zegt zich onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven en als dat minder wordt is dat een teken van stress. Dan het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon, het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de crash. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. In Rotterdam hebben honderden mensen vanavond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Wijkbewoners spreken van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar en won 9 keer een Emmy voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, ook opklaringen en overwegend droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers die trokken naar het politiebureau Zuidplein, dat werd bekogeld en er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de ME'ers naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de boodschap van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend als om zijn extravagante ontwerpen vol met glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp en hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog. Vannacht wolkenvelden, ook opklaringen, overwegend droog. Morgen in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

laten razen. Tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles. En ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben. En geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Gudu van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. Eén iemand is opgepakt. De drie doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft twee onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen, maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week ontmoeten de presidenten Trump en Xi elkaar. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren de golven van wel 3 meter hoog. De boot zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. Het weer, vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen ID kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. En gisteravond was een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. De VS en China bagatelliseren de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint, en wil de ontwikkelingen dus niet vertragen zoals de topmannen voorstellen. Peking benadrukt dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week is er een ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi. Daar zal het ook gaan over AI. En over ruim een uur wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. De missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. Wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. Het weer dan nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. 'S Avonds overal bewolkt en kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.